0: Radio Groot Haaltert.
1: I want you to want me.

my soul to the company store.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsappel.
0: Geweest.

76. Henk Mizell en Jungle Wak. Toen stond het op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Ik zeg goedemorgen, het is vrijdag. Het is bijna weekend. Ja, en ik zit eventjes te kijken, jongens. Het wordt vandaag hot. Zo, temperaturen vandaag. Alleen al. Ja, temperaturen tussen de 36 en de 40 graden. En het voelt door de luchtvochtigheid zelfs wat warmer aan op bepaalde plekken. Vooral in het zuiden. Limburg, Zeeland, Brabant. Ja, andere delen van Nederland is het ook warm. Rond de 36 is iets koeler, maar nog zweten. Ja, code rood, code oranje. Allemaal codes worden eraf gegeven. Het is gewoon veel te warm. Ja, mocht je bij mij op de achtergrond ook van alles horen, dan klopt dat. Want vanmorgen vroeg om 5 uur wees je sjouwen met allemaal ventilators. Er stonden er al 2, maar er lopen er nou 5 te draaien. Om mij heen. Dus ik word bestookt met allemaal, allemaal lucht. Allemaal frisse lucht. Nou ja, frisse lucht. Nou, in elk geval lucht. Wat een stuk koeler is natuurlijk als de temperatuur in de ruimte. Dus zo hopen we het vol te houden. We moeten het in elk geval proberen vol te houden. Ja, want jongens, het begint echt al lekker op te warmen. Hè? Dus mocht je een beetje lawaai hebben, dat je denkt van god, waar zit Erik toch? In de helikopter of zo? Of in de vliegtuig? Ja, het lijkt erop. Maar dat is niet zo. Nee, het is allemaal voorbedachte raden. Het is allemaal voorzorgsmaatregelen. Om het vol te houden. Want jongens, zulke temperaturen. Dat is niet gezond, hè. Het is niet gezond. Ja, ik las vanmorgen ook nog een bericht dat de FNV zich ook zorgen maakt. Want het is nogal een probleem voor werknemers die buiten werken of met zware machines. Maar ook als je binnen werkt in een pand dat slecht te koelen is, kan de hitte heel onprettig zijn. Ja, in een aantal cao's zijn ook wat afspraken gemaakt over werken in de hitte. Bijvoorbeeld in die van de glastuinbouw en die van dakdekkers. Maar in het grootste deel van de cao's staat niks over de werkonderbrekingen bij warmte. Hè? Ja, ik zei het al, hè? Als je nou echt vandaag buiten moet werken. Nou, misschien kun je vrij vragen aan je baas. Hè, als het mogelijk is. Als hij een beetje een hart heeft, dan doet hij dat wel. Of aangepaste tijden, dat je tot 1 uur of 11 werkt en dan naar huis. Hè, net zoals in Spanje, dat je een siesta houdt tot 1 uur of 3, 4... en dan weer even een paar uurtjes werkt. Bijvoorbeeld, zou ook kunnen, hè? Ja. Want vandaag is het afzien, hoor. Het is echt een, we hebben altijd wel wat te zeiken. Hè? Het is of te nat, of te koud, of te warm, of weet ik veel wat. Maar dit is toch wel erg extreem, hoor. Ja. Maar goed, we gaan het proberen voor de wekker wakker. Ik zeg een hele goeiemorgen.

0: twee van die lekkere jaren 80 liedjes achter elkaar, hè, in de 80s remix door de voice-over. Daddy's Home, Daddy's Home, ja. Goed, welkom. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag, 26 juni. In een heet land, temperaturen van rond de 40 graden vandaag. Dus we kunnen onze lol op. Straks nog even een uitgebreid weerbericht. Maar ik denk dat ik het niet eens hoef te vertellen. Ik denk dat je het al weet. Het wordt hot, hot, hot. Ja, de hittegolf die Europa al een tijdje in de greep houdt, die was niet mogelijk geweest in de wereld zonder klimaatverandering. Onderzoekers die hebben een kristalhelder verband gevonden tussen de recordhitte en de opwarming van de aarde. Ja, vooral de benauwde nachten zijn veel waarschijnlijker dan dat we die bijvoorbeeld vroeger hadden. Ja, vroeger had je dat eigenlijk nooit. Ja, het weer van deze week is niet per se uniek, maar de temperaturen zijn het wel. Een analyse van de World Weather Attribution die laat zien dat klimaatverandering de drijvende kracht achter de recordbrekende hittegolf in Europa is. Ja, zulke omstandigheden waren 50 jaar geleden nog ondenkbaar. Een hittegolf als deze zou waarschijnlijk 3,5 graden koeler zijn geweest. En voor het begin van de menselijke opwarming waren deze omstandigheden zelfs helemaal niet mogelijk. Ja, de temperaturen tijdens de plaknachten zijn nu al 100 keer waarschijnlijker dan in 2003 bijvoorbeeld. De warmte overdag is 10 keer waarschijnlijker. Toen beleefde Europa een historische hittegolf, bijvoorbeeld in 2003, waarbij naar schatting 70.000 mensen omkwamen. En ook de temperaturen waren niet positief voor de landbouw, want die werd ook zwaar aangetast. Ja, een vergelijkbare hittegolf als die van nu was 23 jaar geleden. En die was dan 2 graden koeler geweest. Ja, dus het heeft allemaal wel degelijk te maken met de opwarming van de aarde. Ja, over dat werken buiten nog even. Ook in de Arbo-wet staan regels rondom gezondheid en veiligheid. Maar er staat niet echt vermeld bij welke temperaturen werknemers thuis mogen blijven. In de wet staat dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid. Maar ja, wat nadelig dan precies is, dat wordt niet gezegd. Wel zijn werkgevers wettelijk verplicht om in kaart te brengen wat de risico's van werken in de hitte is. En ook maatregelen te nemen om die te verkleinen. Bijvoorbeeld geschikte werkkleding, extra drinken aan te bieden of werknemers wat vaker pauze te geven. Zo zegt de woordvoerder van de arbeidsinspectie. Ja, ik kan me wel voorstellen natuurlijk. Als je buiten werkt, bijvoorbeeld, of in een fabriek, het is erg warm. Ja, ik wil zeggen, in het nieuws wordt het ook heel vaak gemeld. Als je er niet uit hoeft, dan moet je er niet uitgaan. Hou vandaag rustig. Maar ja, als je een werkgever hebt die moet werken, ja, je kunt moeilijk even bellen. Ja, ik kom niet, het is te warm. Hè? Voor je het weet sta je op straat natuurlijk. Hè? Want dat is natuurlijk ook de vrees die veel mensen hebben. Maar ja, goed, dan moeten dus nieuwe regels voorkomen. Ja. Nou, er werd ook weer gevoetbald. We hebben het gezien, het Nederlands elftal heeft gewonnen. Dat ging goed. Ze hebben zich afgelopen nacht als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales van het WK voetbal. Ja, Oranje was in Kansas City met 1-3 te sterk voor het al uitgeschakelde Tunesië. En wacht nu een nachtduel met Marokko. Ja, dat wordt ook weer spannend. Ja, en ook Turkije, hè? Turkije moeten we ook even feliciteren, want die hebben ook gewonnen. En op het laatste nippertje, dat weer wel. Maar goed, wel eventjes van harte gefeliciteerd. We hebben tegen de VS gevoetbald. Het werd uiteindelijk 3-2. En Paraguay-Australië werd uiteindelijk 0-0.
1: Iedere ochtend, Erik van Vliet.

Ja, elke dag hebben we er eentje, elke dag een dagtopper. En dit keer is die van William Koren en Geef me jouw liefde. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag in 1284 het verhaal van de rattenvanger van Hamelen. Zou op deze dag gespeeld hebben. De rattenvanger was door de bewoners van het Duitse stadje Hamelen ingehuurd om met zijn gefluit alle ratten uit de stad te lokken en de rivier de Wesser te laten verdrinken. Nadat hij op deze manier keurig alle ratten had uitgeroeid, weigerden de bewoners van Hamelen te betalen.

waren net de echte zuinige Belgen en Nederlanders en Zeelanders. Ja. Als wraak lokte de rattenvanger met zijn gefluit alle kinderen van het dorp achter zich aan. De kinderen zijn naar de hand spoorloos verdwenen. Hè? Ja, je had dat toch ook, hè? De rattenvanger van Hamelen? Of past daar niet een liedje bij? Ik zal eens even kijken, hoor. Rattenvanger van Hamelen. Hamelen, hè, moet ik zeggen. Ja, Hamelen. Ja, ik heb eventjes geen hulp, want ze zijn allemaal een beetje gevlucht omdat het zo warm is. Dus mag ik het vandaag zelf doen? Nee, er is wel toen een liedje van Rob de Nijs, hè. Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Is die ook wel leuk om een keertje te doen? Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is ook leuk. Rob de Nijs.

hameren, maar wel hameren zat erin, hè. Ja, Rob de Nijs bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag is het de geboortedag van Alexandria der Nederlander. En Carlo Boshart is vandaag ook geboren in 1969. En Greg LeMond in 1961. En Abraham Moskowitz, ja, je weet wel, die bekende advocaat, die is vandaag ook geboren in 1960. En het is vandaag ook nog een keertje de geboortedag van Chris Isaak. Ja. Even zo'n lekker zwoel liedje, hè. Hier is The Wicked Game bij Voor de Wekker Wakker.

Ja, de Dikke Band en Bill Naat. Ja, oftewel het bouwvakkersdecolleté, hè. Zo wordt het ook nog wel genoemd, hè. Ja. Ja, vandaag extreme hitte. Temperaturen van rond de 40 graden. Hiervoor geldt dus ook vandaag een weeralarm. Op de Wadden is het minder heet. Daarbij schijnt de zon volop. De wind is zwak, matig uit de zuidelijke richting. In de loop van de middag en avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Nou, ik hoop er maar op, jongens. Laat het even lekker regenen vandaag. Vanmiddag in één keer spontaan gewoon even een stortbuitje. Ja, de komende nacht richting zaterdag is het droog en vrij helder met temperaturen tussen de 20 en 24 graden. En dan wordt het morgen weer normaal. Nou ja, normaal. 29 tot 38 graden. Het is nog fix warm. Maar goed, dat eventjes terzijde. Ja, het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is voortijdig beëindigd. Alle bezoekers zijn ingelicht door de organisatie en moeten in de loop van de middag de camping verlaten. De maatregel is genomen vanwege code rood die door het KNMI is afgekondigd. Ja, en festivaletje of openluchtconcert de komende zomer, dat wordt eventjes afzien. Want met de extreme temperaturen zijn er veel uitdagingen bij de evenementenorganisatie. Zo worden er ook nevelkanonnen besteld, heel veel. Ze zijn eigenlijk al niet meer op voorraad. En ook veel sponsen en heel veel emmers worden ingezet, hè? Ja. Dus wat dat betreft misschien een tipje om vandaag gewoon een keertje, ja, gewoon zeg maar een groot waterbadje neer te zetten. En daar je voetjes in doen. Ik zag het gisteren ook iemand doen op de WhatsApp. En dan, of met waterpistolen. Maar ja, je moet ook weer niet te veel water verspillen natuurlijk. Hè. Want straks krijgen we dat geouwehoer natuurlijk weer. Van je moet zuinig zijn met water, want de watervoorraad is bijna op. Dat heb je dan ook weer, hè? Ja. Goed, nou, in elk geval vandaag oppassen geblazen, hè. Ga niet in de helle zon staan. Als je toch naar buiten moet, dan doe het voorzichtig. Zorg dat je een petje draagt of in elk geval de boel beschermt. En niet te lang in de zon. Goed insmeren. En daarna weer snel naar die ventilator toe, hè. Ja. Goed, op deze dag in 1993 staat er een liedje van UB40 in de top 40. De bovenste plaats, op de allereerste plaats. Het liedje toen heette I Can't Help Falling In Love With You. En klonk zo.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groothaaldert.

Newton-John en John Travolta. You're the one that I want. Straks haal ik nog eens een van die legendarische hits boven van een heel grote meneer in Vlaanderen. Johnny Wilde.

0: Radio Groothout Helderd. Van Mil Radio.
1: Er is er maar eentje die kan vliegen.

And each time you break my heart in jouw feel good uur. En als we feel good zeggen, mag ABBA niet in ontbreken. Dit is Dancing Queen.

0: Waas in Veertakt.
1: En deze is onze eerste single.
2: Sleutelkind.
3: Dag val.

kippenvel krijg ik van dit nummer. Je hebt de stem ook herkend van Johan van Mechelen in het wondermooie sleutelkind van Viertakt. Vrienden, fijn dat je luistert en dat we samen met jou de dag mogen doorbrengen en genieten van al die feel-good hits. Wat dacht je van, aha, dit is Touchy.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk. Wow, wow.

0: Ik wens je nog een hele fijne verderzetting. En graag tot een volgende Hitkampioen natuurlijk.
1: Dit was de Hitkampioen. Productie en presentatie Erik de Valk. Wij wensen u nog een fijne dag.

0: Oh, wat verschrikkelijk leuk, lieve vrienden, dat deze plaat nog eens een keer op de radio is. Hè? Met dank aan de muziekredactie. Het was 1976 voor Airbubble Racing Car.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom.

1978, een zomerrit. En wat voor een heen. Uit de film Grease, tuurlijk John Travolta en zijn Olivia Newton-John. You're the one and the one. Zo, wat leuk dat je erbij bent. Toch steeds, je hangt zo lekker aan de radio.

105.9. Dat is mijn nummer. Dat was Trinity. Trinity moet je zo uitspreken. Met die R. Trinity. 1976, lieve luistervrienden. Wellicht was het wel een vaste lijn. Want de moderne techniek had nog niet zijn intrede gedaan. Geen draadloze telefoons en dat soort dingen. Mensen, wat een feest. Dit is de Middle of the Road Show met zometeen een fijne voor achter de keukengordijnen. Allereerst een beetje liefde.

0: Oh, liefste, mijn liefste, een klein beetje maar. Een klein beetje meer liefde. Bobby Bocco de Tourmore. Uit Spanje, natuurlijk. Hij was het Julio Iglesias. Nou.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Nou ja, goed, ik heb er vaak over gehad natuurlijk. Europa is fantastisch mooi. Nederland natuurlijk ook, maar Vlaanderen. De sterren die straalden daar altijd. Zoals bijvoorbeeld ook Raymond van der

0: Hans de Knecht, dat doet je geen...
1: Het moet nou toch niet gekker worden?
2: Kom, Osame! Kom!
3: Kopje koffie!

dat gaat fout, lieve mensen. Dat gaat fout. Was er bang voor. Weer een studio ruit aan dichtgelegd. Een fijne vlacht in de keukengordijnen. Vandaag hoor je muziek van Ray Bol van de Groene Woud uit het mooie Vlaanderen. Met de cha-cha-cha. En dit is Total Touch. In the middle of the roadshow.

Summertime. Het was Billy Stewart uit de Gouden Jaren. En zo hoor je maar. Alleen Gouden Jaren zijn vertegenwoordigd in de Middle of the Road Show. Wat leuk dat jij er een onderdeel van bent, toch? Ga mee, gaan we even naar Manhattan. Met het Nederlands groepje.

0: die dooie speakers.
1: Nou, ja,
0: hij is bovendien een aardige kerel.
2: Waar is de koffie?
0: Echt wel, Hans de Knecht.
2: Hey,
0: en hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Waar heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig?

Oh, lekker, lekker, lekker. Hey, hey. Ja, lekker, lieve luisteraars. Zo regelmatig hebben we ook van dat heerlijke, zogeheten nederpop in de aanbieding. Toch? Zo hoorde je G-Way, zo met Manhattan. Dit

0: Franse troubadour, Luc Bral. Die voelde zich in 1974 helemaal de goedzak. Ja, want het was zomer, hè?
1: Elfjes komen met me stoeien. Lamme goedzak speelt een lied op zijn schouw.
0: Zo van geen feest als Luc Bal niet is geweest. Er is trouwens een zangerblok van hey, hallo, hier ben ik dan. Weet je nog? Gouden tijden herleven. Dit is jouw Middle of the Road Show. We draaien ze vanuit alle windstreken. En jij bent de getuige van. Grote artiesten. De grootste der aarde. Waaronder ook Paul Jong.

dus nog niet versleten. Dixo uit de gouden jaren 70. En het was J. Vincent Edwards. En tot zover voor vandaag. Inmiddels de Roadshow. Hé, we zijn er snel weer. En zometeen nog veel meer lieve collega's. Aan de andere kant van het uur. En wij spreken elkaar.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: Uur na uur muziek.
4: Weer of geen weer, op vrijdag.

Ja, je kent haar misschien nog wel van Clap Your Hands and Stamp Your Feet. Bonnie Sinclair en Judith Gloria. En je hoorde een ander nummer, vrienden, aan de start van dit programma. Je hoorde Waikiki Man. Een nummer uit 1994. Vandaag vrijdag, we zitten op de drempel van het weekend. Wat het weer betreft zitten we nog altijd in de goede richting, hoor. Oh, snikheet, ja. Gelukkig heb ik in Studio 2 airco. Dat verandert de situatie wat. We hebben de huishoudtip. En ik heb een leuke vandaag. Die heb je nog nooit gehoord. Nee, nee. Je hoorde hem straakjes. We hebben ook het weerbericht. We gaan kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En de muziek, wel, dat heb ik hier allemaal bij. Fairground Attraction, ik heb Billy Paul, ik heb Barry Ryan, ik heb The Golden Earring, ik heb Ava Max, James Brown, Elton John, dus je hoort het al, hè? We zitten in de goede richting. Tweede plaat is ook een kanjer. Queen, Don't Stop Me Now.

Fairground Attraction met Perfect. Ik heb drie bekenden geboren op een 26 juni. De eerste, een Belgisch wielrenner, Patrick Sercu. De man overleed in 2019, maar werd geboren 26 juni 1944. De tweede, ja, die is vandaag jarig, Wim Soutard, een Vlaams zanger. Hij wordt er vandaag 52. En de derde, dat is ook een jarige, Nederlands prinses Alexia. Ze wordt er vandaag 21.

The Golden Earring met de eerste hit van hun Dang Dang Diggy Diggy Dang. Even terug in de tijd, 19 jaar, het was 26 juni 2007. Op die dag legde de Britse premier Tony Blair na 10 jaar zijn ambt neer. Hij is beroepshalve advocaat en nu is Tony Blair 72 jaar. Gordon Brown volgde Blair op.

0: Onze huishoudtip van vandaag. Dit was de huishoudtip van de... Onze huishoudtip van vandaag.
1: Het is momenteel echt heet. Maar als je een blad van rode of witte kool op je hoofd legt, doet je lichaam per direct aan afkoeling. Een blad bevat 92% water en dit vocht wil verdampen en neemt daarom de hitte mee uit je lichaam. Je weet nu wat je moet doen als het heel warm is.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: van Max met Sweet But Psycho.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Wel, we gaan eerst even kijken naar VRT Thuis, 7:45 vanavond. Een heuse klopjacht moet de politie tot bij hun verdachte leiden. Niets houdt er nog tegen wanneer ze beseffen dat er levens op het spel kunnen staan. Eindelijk krijgen Christine en Peter goed nieuws. En dan VTM Thuis, 20:40. Finn heeft de moer van Anna, maar weigert die terug te geven. Anna vertelt haar en Rudy waarom de moer zo belangrijk voor haar is. Ze onthult zo een familiegeheim dat generaties lang verborgen bleef.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

Shaggy, zo heet de man. In the summertime. Ja, het weerbericht, dat is ook summertime hoor. Vandaag 38 graden, hele dag zon. Morgen zaterdag 35. Zondag klein beetje minder, 29. Dan eindelijk volgende week zal het wat menselijk worden, hè? Ja. 26 graden maandag. Dinsdag 24. Woensdag 23. En donderdag ook 23 graden. Vakantieoorden Tenerife vandaag 24. Las Palmas 22. In Malaga 30. Palma de Mallorca 33. Het is in Antalya 29. En het is in Benidorm 26 graden. Dit was de laatste aflevering van deze week. Maandag zijn we terug uiteraard. Als je buiten gaat in het weekend, vrienden, smeer je in. Hè? Loop dat risico niet dat je in de kliniek belandt. En veel water drinken is altijd goed. Bedankt dat u erbij was. Leven en welzijn tot maandag. We gaan eruit met Elton John.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de lunch.

0: inderdaad, een echte leuke plaat om mee te beginnen natuurlijk. Deze vrijdagmiddag iets over 12 uur geworden. Smakelijk eten in ieder geval, want we zijn er weer met de lunchbreak.
1: Je kijkt me aan, wat doe je met me?
0: En als je deze plaat draait, wel, dan krijg je sowieso een echte smile op de mensen die het liedje horen, als het ware. Mart Hoogkamer natuurlijk. En ik ga zwemmen in Bacardi Lemon. Ik zou wel gaan zwemmen, maar niet in Bacardi Lemon. Gewoon... in water, als je mij vraagt. Heel bijzonder, goedemiddag. Ben er tot 1 uur. Hier is Clean Screen Water Revival. And I put the spell on you.

En dan zo eventjes een lekkere plakkertje op een vrijdagmiddag zoals deze. Wel, het moet kunnen natuurlijk, hè. De vrijdagmiddag gebeuren is... Wel, het is weer een weekend natuurlijk, hè, voor velen onder ons. Misschien moet je wel deze namiddag niet meer werken. Dus lekker een partytje organiseren of lekker een pilsje gaan drinken op het terrasje hier of daar. Was CCR en I Put a Spell on You. En Traint nog ook natuurlijk. Hier is Bastille en...

zijn er alweer hobbelende naaltje op een plaatje. Dat kom je tegen natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wel als je met plaatjes draait. Ja, ik had het dan niet anders of op een zwart schijfje staan. En, ik vond dit wel een hele mooie nummer natuurlijk om op een vrijdag te draaien zoals deze. Mout en McNeil en dit allemaal met hun helloa, helloa, helloa. Inderdaad wel. En die man heeft een klein beetje te veel gedronken gisteren toen hij uitging. Hier is Alexander Curley.

0: oud worden. Ja, inderdaad, wel een klein beetje het gevoel dat we allemaal kennen. Hè? Inderdaad, als je te veel wenen gedronken hebt. Alexander Curley, and I never drink again. I look almost green again. Ja, inderdaad wel. Als je dat een paar keer tegenkomt, niet goed voor je lever natuurlijk. Hè? Nu laten we het er niet over hebben. Als je aan het eten bent, smakelijk eten in ieder geval. We zijn er nog tot 1 uur met de lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. En het is tijd geworden voor...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Lieutenant Pigeon. En dit allemaal met zijn Malt the Old Dog helemaal diep in het begin.

En inderdaad, muziek uit het vergeetputje als het ware. Mount the Old Dog. En dat allemaal van Lutherland Pigeon. Ja, inderdaad, ook straks natuurlijk nog de onvergetelijke hit. En nee, die hebben we al gehad. Straks ook het heetste nieuws van toen. En het gaat over Ray Charles, hebben we laten vertellen. Zullen we straks wel eens eventjes horen natuurlijk. Hè? Als je blijft luisteren, wel, dan zal je even willen weten of ik. Hier is Gilbert O'Sullivan.

Inderdaad, het mannetje die uit Manchester kwam. Hij was niet helemaal groot, maar heeft wel hele grote hits nagelaten natuurlijk. Gilbert O'Sullivan en Matrimony hier op jouw lunchbreak. En dat allemaal hier op de vrijdag van het begin van het weekend natuurlijk. En deze moet je ook wel kennen. Hier is Sandy Coast en Summer Train. Summer Train.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goede vrijdagmiddag. Tijd voor het Lunchbreak Breaking News van Toen. Eventjes het blaadje erbij nemen natuurlijk. Hè, want ik weet niet alles meer uit mijn hoofd tegenwoordig. Smaakbegeet, als je aan tafel zit, op 10 juni 2004 sterft Ray Charles met 30 hits in Amerika. Winnaar van 17 Grammy Awards en een acteur in de film van The Blues Brothers. Was hij echt van de meest succesvolle zwarte artiesten in de 20e eeuw. Charles trouwde 2 keer en had 12 kinderen bij 9 verschillende vrouwen. Hier is Ray Charles met The Blues Brothers en Everybody Needs Somebody to Love.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

Och inderdaad, wat lekker, hè. Ja, onze Gidup voor deze week. Ja, alles is vrijdagmiddag, dus het is de laatste keer dat je hem hoort als Gidup. Maar ik zal hem nog wel voorbij komen horen, of voorbij horen komen in het programma De Lunchbreak natuurlijk. Bruno Mars. En risk it all hier in De Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale vitamintjes. Hier is George Michael en Freedom.

Een lekkere lange versie natuurlijk, hè? Ja, van George Michael en dan met zijn Freedom. Ja, hij droeg ook altijd de Freedom hoog in zijn hart natuurlijk, hè? Ja, dat is het grootste eigen... dat niemand je kan afnemen natuurlijk, in principe toch niet, hè? Als je aan tafel zit, smaak nog eten. Het is vrijdag vandaag en ja, ik zou zeggen, ja, het weekend is weer gestart, hè. Heb je al een klein beetje een overzichtje voor morgen, wat je morgen allemaal wil doen. Want morgen is het weekend, dus morgen ben je weer zelf je baas, hè. Inderdaad wel. Dit allemaal gezegd zijn de tijd voor Shalamar en A Night to Remember. Zo is direct ja, onze artiest nog van de week natuurlijk. Die komt er straks aan. Maar eerst eventjes nog Shalamar en A Night to Remember.

0: week was onze artiest van de week natuurlijk, hè, Madonna. En dit allemaal met haar Bring Your Love. Ze zal wel heel wat confession op de biechten hebben, denk ik. Hè. Madonna, inderdaad wel. Samen met Sabrina Carpenter. Ze staat ermee in de hitparades natuurlijk over heel Europa. En daarom ook nog eens eventjes hier gedraaid natuurlijk in de lunchweek deze vrijdag. En tijd geworden voor Ronan Keaton. En Father and Son, iets helemaal anders, maar ook wel heel mooi.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: Inderdaad, dat is Ronan Keaton samen met de lekkere oude Youssef natuurlijk. Hè. Of anders gezegd, Cat Stevens natuurlijk. Ja, inderdaad, we gaan het niet moeilijk maken. En Father and Son.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Zo, we zijn alweer aan het einde van het programma. Wat mij betreft graag tot volgende week. Zondag ben ik er alweer met de nieuwe lunchbreak natuurlijk. Ik neem afscheid van jullie met The Loving Spoonful en Summer in the City. Veel huisgenoten bij de collega's en stay tuned.

0: is voorbij.
1: Inderdaad, het is voorbij. Het was in 1972 voorbij voor Corrie Konings samen met... Ja, hoe heette die groep ook alweer? Hè? De Rekels, inderdaad. Hey, welkom. Het is alweer tijd voor een nieuwe op de Nederlandstalige Tour hier bij jouw favoriet radiostation. Als dat gebeurt, wel ja, dan gebeurt het natuurlijk. Hè? En dan moet ik wel het juiste knopje indrukken. Hè? Hier is Ingeborg, van harte welkom. Begint al goed, hè?

nummers die dat ze vindt op zijn album Met je ogen dicht uit 1980. Maar het is op single uitgekomen in 1979. Nederlandse tekst door Benny Nijman. En coverversie van Brad's Lost Without Your Love. Je hoort erop de Nijs. Alleen is maar alleen. En dit is een coverversie van Isabel A's Hey Lekker Beest. Een paar jaar geleden door Marjolein gecoverd.

0: een beetje piratenmuziek, hè? De Sunshines met Anne-Marie. Terug naar Vlaanderen. Met Frank Valentino Leef.
1: Al toen ik kind was, wist ik zeker, ik word een heel gelukkig

Het nummertje kwam uit in 2008 op 25 augustus. Frank Valentino en Leefgein. We gaan luisteren naar Vader Abraham.

Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert. Op de Nederlandstalige Tour met Dirk van Morum.

De man van de basketschroefjes. Laat het gras maar groeien. Sam Goris, ik blijf nog even bij jou. En ken je deze nog? We gaan naar 1981 met Miggy en Annie. Hou mijn tasje even vast.

versie dat ze vindt op zijn album Jovalli zingt ze Franse klassiekers in 2011. Hij had het over Ik vraag jou, die laatste dansen. Coverversie van Mike Brandt, C'est ma prière. Je hoort het hier allemaal in op de Nederlandstalige Tour met ondergetekende Arne Janssens, die overleed op 10 december 2007. Was een Nederlandse zanger die we nog kenden van Meisjes met rode haar, was zijn grootste hit. Maar hij had ook natuurlijk andere nummers, onder meer deze. Ik doe alles voor jou.

Ja, ooit gecoverd door Tommy Fischer. Ik doe alles voor dich. 1988, je hoorde Arne Janssens en ik doe alles voor jou. Ik ook, hè. Deze onder meer draaien uit vervlogen tijd. Een man mag niet huilen. Jacques Herbst ook ooit gezongen, hè. Sst, Bobby Prins.

0: Radio Groot Haaltert.
1: De Nederlandstalige Tour.
2: Op de Nederlandstalige Tour met Dirk van Morem.
3: 1976.

Ja, ja, Corrie van den Bos, ome Arie, daar had ze het de hele tijd over, hè. En van ome Arie gaan we naar het album van het Paterse vaatje, The Strangers. We brachten dit album uit in 1991 en we draaien daaruit een lumpe KD. En het is op de tonen van I'm Gonna Knock on Your Door, The Strangers.

Ja, ja, Rita Corita en tweedehands Jet. We kennen haar toch in Vlaanderen met haar hitje in 1958 al. Hè. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. En de dame overleed op 81-jarige leeftijd in Beekbergen. En dat op 24 december 1998. Hier is Bart Peters en je kunt toch wel van die zomerdagen hebben, hè?

Bart Peters als een van de laatste ook alweer in deze aflevering van Op de Nederlandstalige Tour. Hier op jouw favoriet radiostation. Het is afgelopen. We zijn er volgende week weer met meer Nederlandstalig werk. Je krijgt van mij nog deze Nederlandse band uit West-Friesland. De Makkers begonnen in de jaren 60 als de Sparklings en waren toen de begeleidingsband van Ben Kramer. In 1970 veranderden ze hun bandnaam in De Makkers. De grootste hit van De Makkers is deze Zomerzon. Kwam in 1972 tot de vijfde plaats in de Veronica's top 40. Ik zou zeggen, graag tot volgende week hier op jouw favoriet radiostation. Nou ja, hoor de meeuwen op de achtergrond. Het is zomer. Hier zijn ze, De Makkers en Zomerzon.

Wordt nooit meer gedraaid deze. Beter laat dan nooit. Nou, Dekker draait ze nog wel hoor. En Jeroen van der Boom hoorde je met een nummer uit 2013. Dat is toch wel een tijdje terug, hè? Maar ja, dat zijn we een beetje vergeten, zo af en toe. En dit dan? The Future World Orchestra. Gewoon een Nederlandse groep. Titel Desire.

Die speelde op een Moog synthesizer en Desire. Het was wel grappig. Maar het klonk wel groots, toch? Dekker Radio met muziek uit Italië van Toto Cotugno. En die brengt een serenade. Dan hou ik mijn mond maar dicht. Serenata.

artiest van ons, Daan Bartels. Deze is uit 2021 alweer. Ik speel met jou. Nou, en ik heb hem weer eens gedraaid. Dat is toch leuk, toch? Zeg, als je nou toch aan het dansen bent, ik zou zeggen, blijf op de dansvloer. Oh, die hebben we hier niet. Nou goed, maakt niet uit. En als je in de auto rijdt, al helemaal niet mee, natuurlijk, hè? Niet doen, hè? Nee. Barry Manilow is dit. Het jaar is 1978, dat dit een hit was. Copa.

Zo, mooie muziek uit het verleden van Barry Manilow hoorde je. We gaan op weg naar het half uur, jawel. En ik heb een mooie klaarstaan, die draai ik nu al, van de Rolling Stones. En die heet Brown Sugar. En dan gaan we na het half uur weer verder. Tot zo.

George McRae en Rock You Baby. Helemaal uit 1974 hier naartoe gekomen. Dit was de singleversie, toevallig. Leuk hè, om die herinneringen weer eens op te halen. Dekker Radio deel 2. Bluff met Gijke Arnaert. En ze hebben het over zoute landen in Zeeland.

Guy Fawkes, Post Malone en Luke Combs. Dan weet je dat ook weer. De Bee Gees heb ik ook nog voor je. Hoor maar. Even rustig aan, denk ik. Ja, doe ik. Too Much Heaven. Een nummer uit 1978. Ongeveer 800 jaar geleden.

0: Ja, ze konden hoog zingen, hè? Met hun kopstem, zoals dat heet.
1: Ja.
0: De Bee Gees. Too Much Heaven in 1978. Oude muziek draait nog aardig mee in dit programma, toch? Ja. Ik heb nog wat anders moois klaarstaan. Deze van links, dat is L-I-N-X. Niet links van links en rechts. Nee, dat zou helemaal fout zijn. Het jaar is 1981 dat ze deze hit hadden. En ze vragen zich af, is dit nou romantiek? So, this is romance.

bro. Geef nooit op. Zijn oude hit van de hoor, uit 1980. 800 jaar terug. Ja, klopt, inderdaad. Ik kan niet rekenen. Nee, je hebt helemaal gelijk. We gaan even naar Duitsland. Dat gebeurt niet zo vaak. Maar wel in Dekker Radio, zo af en toe. Tic-tac-toe.

0: Ik dacht dat Dekker Radio zo'n net programma was.
1: Ja, dat klopt.
0: Gelukkig is mijn Duits niet van dienst. In die staat dat ik weet wat ze zingen. Hoewel. Ik kan net doen alsof natuurlijk. Tic-tac-toe. Nou ja, als Duitsland. Ik vind de scheisse. Ik moet even opschieten, want ik heb een mooie klaarstaan van Alan Clark. En die staat de hele tijd al te wachten. Dat vind ik wel heerlijk, maar goed. Ik laat hem toch liever even zingen.

de studio is er wel uitgesloten bij deze. We zijn alleen klaar. Heerlijk. Ja. Ja. We moeten toch een eind aan maken. Want ik heb er nog eentje klaarstaan. Het is deze. Van Deodato. En ik neem vast afscheid. Dit was Dekkers Happy Hour. Toch? Tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor

0: Je valt vandaag letterlijk en figuurlijk in de prijzen. Je bent met je gat in de boter gevallen. You are Be My Lover, dat was Sam Veld.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem. Oh,

0: krijgt er goed en ook nog altijd koude rillingen van. Een ode aan Whitney Houston, ditmaal in een duet met Calvin Scott. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Zometeen in die turbulente show het verhaal van Sigala. Maar eerst Meteor en Luna, je krijgt stuk.
1: Ik ben net op tijd, want langzaam kon ik niet meer geloven.

Dit land staat nog altijd bij mij op mijn bucketlijst. Deze Miley Cyrus had het over Malibu. Enkel en alleen de grootste gids op het beste moment. En we leven nu in die turbulentie show met High Tech.

Het is echt een speciale hit. Je moet hem meerdere malen hebben beluisterd voordat je kan zeggen, wauw, dit is mooi. Dat was een nieuwe van Gracie Abrams, Hit the Wall. En dit is het verhaal van Disco Lines. Disco. X on the

uit de duizenden, deze Emma Heesters uit Nederland. En alles wordt beter. Ik heb daar toch wel mijn vraagtekens bij. Maar kijk eens aan, zometeen krijg je de nieuwe K3 in die turbulente show met Schaduw. Voor we daar aan toe zijn, is deze van Mackenzie en Jesse, All I Need.

Hij scoorde ooit in het verleden met Ferrari en zijn hitmachine blijft maar doordraaien. Deze van James Hype, dat was Don't Wake Me Up. Op dit tijdstip van de dag is het misschien nog niet nodig. En misschien kunnen we jou wakker maken op dit tijdstip van de dag. Met deze plaat onder het motto Houd van Oud. Dit is het verhaal van Freddy Brick.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
1: De nooit vervelende hits.
3: Bart Motar.

0: Ja hoor, onder het motto eerlijkheid duurt dan toch wel het langst. En ze was eerlijk, smeek maar niet om mij en Isabel A. Maar meteen even de opdracht geven en dit voor een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelend. Mijn naam is Bart Mottaar.
1: Muzikaal genieten
2: Wow.
1: met Bart Mottaar.

0: deze Britse Jeff Funkgroep rond Mark King en Mark Lindup kunnen we wel beschouwen of bestempelen als een van de hitmachines uit de jaren 80. 1987, Level 42, It's Over. Een prachtige anekdote in deze bijdrage van de Nooit Verveeld Dit. We nemen jouw muzika mee terug in de tijd en we gaan naar de jaren 60.
1: Terug in de tijd, terug in de tijd. Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.
2: There she was,

uit Nederland. Super aanstekelijke muziek. 1984, When the Ladies March. De groep werd opgericht in 1961. En was eigenlijk op het moment van opheffing in 2021 de oudste nog bestaande rockband van Nederland. En het was op dat moment tevens een van de langst bestaande bands ter wereld. En geweest nummer 1 uit de parade van 1984. We hadden over Golden Earring en When the Ladies March. En dit hier is Gary Hager. Beter dan ooit.

De tijdloze classics, Simple and Simpleweg, doodgewoon uit je radiotoestel. Wat een pareltje. Voor mij nog altijd de grootste artiest aller tijden. We namen jouw muzikaal mee terug in de tijd. Met natuurlijk een gewezen nummer 1 uit de collectie van 1983. En uit de collectie van Michael Jackson. Had het over Billie Jean. U luistert mee naar de Nooit Verveelde Hits.

in België bereikte Listen to the Radio een top 10 in onze hitlijsten. Robinson dankt zijn internationale bekendheid onder meer aan het nummer Glad to be Gay dat hij oorspronkelijk schreef voor de Londense Gay Parade. We namen jou mee, even terug muzikaal in de tijd, naar 1984 met Tom Robinson en The Crew en Listen to the Radio. En dit hier is Meteor met Nooduitgang. Dit was niet

Night Shift was een nummer van de Amerikaanse band The Commodores uit 1985. Het nummer werd opgenomen als eerbetoon aan de soulzangers Jackie Wilson en Marvin Gaye, die beide overleden in 1984. Met Night Shift scoorde de Commodores voor het eerst weer een hit na het vertrek van Lionel Richie, die succesvol solo ging. Met nu muziek van Let's Go. I see

0: So please.
1: Een klassieke emotionele freestyle ballade over spijt, liefdeverdriet en een smeekbede voor een tweede kans. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd naar de hitparade van 1990 met Timmy T en One More Try. Dit was weer voor deze week de Nooit Vervelend Hits. Ik dank u voor het luisteren. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je heel graag tot volgende week.

Ja, zeg dat wel. Some day, somewhere in summertime. Someone, somewhere in summertime. Zo is het eigenlijk, ja. Hartelijk welkom in deze verschrikkelijke hitte. Gisteren de warmste dag gemeten sinds de metingen. En vandaag hebben we het record opnieuw gebroken, zeg maar. Ja. Althans, dat zijn toch de getallen die men ons doorgeeft. Onder thermometer vindt gemeten in Ukkel in België weliswaar. Maar we hebben ook luisteraars die aan het luisteren zijn nu in Nederland. Hartelijk welkom, is het daar ook lekker warm, ja?

alweer voor vandaag. 229ste uitzending. Ik heb het even voor jullie uitgecheckt. Ja, deze keer ben ik niet abuus. Nee. Het klopt wel degelijk, de 229ste uitzending op deze 26e juni. De warmste dag sinds de metingen, althans toch in België. Luisteraars in Spanje, Frankrijk, Duitsland of verder waar, Italië, ja. Je kan het zo gek niet bedenken eigenlijk wel. Via het wereldwijde internet hoor je ons eigenlijk wereldwijd, overal, als je maar wil. Via je mobieltje, ja. Tot simpel. In Nederland kan het ook op DAB+. In grote delen van

Friesland. Je kan ons ook luisteren op AM747. En uiteraard ook op de FM-band. Ook in de regio Dendermonde, Radio Dendergold. Hallo lieve luisteraars, steek eens hier een duimpje omhoog op onze sociale media. Ja. Laat het ons weten van waar u aan het luisteren bent. De mensen die in de omtrek wonen van Aalstoos, Vlaanderen zijn we dan. Die kunnen ons waarschijnlijk ook nu op dit eigenste moment bezig horen via Radio Grootgaalder. Ja, duimpje omhoog als je aan het luisteren bent via die zender. Of stuur ons gerust een berichtje in de Gitwiders Facebookpagina. Van waar zijn jullie nu aan het luisteren? En wij gaan er zeker straks ook nog een antwoord op geven. U krijgt ongetwijfeld antwoord van ons, ja. Dat is zeker. Ja, Jacqueline is er ook bij vandaag, ja. Ja. Zij is ook van de partij met een grapje en een drankje. Komt ook in het tweede uur aan bod met de rubriek Wat eten we vandaag, ja. De Jukebox Klassieker komt eraan. Er is een nieuwe tipper van de week. Jongens. Bart van Leeuwen waren vorige week vergeten in alle drukte, zeg maar. Sorry Bart, ik was je vergeten vorige week. Maar Bart van Leeuwen die komt wel degelijk.

0: mensen die nu aan het luisteren zijn in de wagen, ook hartelijk welkom. Ik hoop dat je het hoofd koel kan houden achter het stuur, want gisteren kroop ik in de wagen, jongens. Ik verbrandde mijn handen bijna aan mijn stuur. Ja, die had een beetje in de zon gestaan. En het was verschrikkelijk verschroeiend geit. Maar na een paar meters rijden begon het al deftig af te koelen, zal ik maar zeggen, ja. Ja, dat zijn die nieuwste wagens, die koelen onmiddellijk zelf af, van zodra je erin staat, ja. Op kamertemperatuur, zeggen wij dan, ja. Ja, ja, we gaan er hier aan beginnen, ze. Dat gaan we doen vandaag. Ik heet jullie allen hartelijk welkom in deze show.
1: Dames en heren, welkom aan boord van Hitriders vlucht 707 op weg naar het weekend. De vluchttijd van vandaag is ongeveer 2 uur na het opstijgen. De gezagvoerder van de vlucht is Jos van den Bos en dit is uw stewardess Jacqueline Segers. We raden je aan om tijdens het programma je gordel om te doen terwijl je zit. Gebruik om veilig

0: Bakkerhuisjes staat weer 1977, een jaartje later dan de heetste zomer tot nog toe, weliswaar. Dan spreken we over 1976, maar ja, die records zijn intussen verbroken. Ja, vandaag nog maar eens gezien. En gisteren net hetzelfde, dus het record van 1976, dat kunnen we vergeten, is te zeggen. Ja, het is gebroken en wat kan je eraan doen? Het is warm en ja, je moet het nemen zoals het is.
1: Dit is Hit Riders, elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits hoor je hier. Hit music and more.
2: Shoes van de Bos.
0: Tot 7 uur vanavond nog in deze Hit Riders, de 209.

0: Tony Elbers had een groot hit mee, eind jaren 70 zeg maar. Je hoorde Sugar Pie, Honey Punch, I Can Help Myself. En deze keer gaan we hem niet vergeten. We gaan er aan beginnen, kijk.
1: Jukebox klassieker. Jukebox klassieker. Jukebox klassieker. Summertime, summertime, summertime.

0: Summertime.
1: Ja, met deze plaat geven we terug naar 1958 weliswaar. En daarmede ook de Jukebox klassieker vandaag. Je hoorde de Jamies, It's Summertime. Hallo! En het is weekend. Het feest staat voor de deur.

0: klassieker zeg, jongens. Een geweldige plaat, toch wel van Flash in the Pan. Je hoorde Hey St. Peter.
1: De buikte!
0: En hier is Marianne Rosenberg.

Ja, dat komt wel degelijk uit die hete zomer van 1976 waar we altijd over praten. Maar ja, kijk, je ziet, de hitterecords zijn gesneuveld sinds gisteren en vandaag. Ja, 34 graden onder thermometer, goed, gisteren en vandaag nog een beetje meer waarschijnlijk. Ja, wat wil je nog meer? Jongen. Zo, moet je nu nog eigenlijk op vakantie gaan om goed weer te hebben? Ik denk het niet, nee. Blijf gewoon in eigen land. Het is hier bloedheet in België en Nederland. Ja, maar de vraag is, hoe lang gaat het nog duren voor het begint...

0: Ja, een holiday is altijd een celebrate. Als je het zo bekijkt, ook als je goed weer hebt waar je op reis gaat. Ja. Je kan natuurlijk ook vertrekken nu op reis waar het minder goed weer is dan hier bij ons in België of Nederland. Je hoorde Madonna uit 1983 met Holiday. En dan is het nu tijd voor dit.
1: Tip van de week.

waarom doe je dit nou? Een Nederlandse artiest die al een paar jaar in België vertoeft, hier ook getrouwd is trouwens. En gaat een café open in Aalst en dat gaat dus volgende week donderdag open. Het heet Déjà Vu bij deze. Rob van Daan hoorde je ze net met zijn nieuwste single Waarom Doe Je Dit Nou? En we kozen hem als tipper van de week om Rob een beetje te steunen in zijn artiestenleven. En ook met de groeten van Cathy natuurlijk. Graag gedaan. Terug in die goede oude tijd, terug naar die goede oude hits. 1980, hier is Bonnie Pointer met I Can Help Myself.

Ja, ik wou nog even terugkomen op het berichtje van daarnet. Dat ik vroeg van waar bent u aan het luisteren? Of hoe bent u aan het luisteren? Er komen aardig wat berichtjes binnen via onze social media. Zo zie ik hier ook mensen die nu in de huiskamer een boekje aan het dansen zijn. Althans, dat schrijven ze toch. Of het waar is, ja, met deze temperaturen. Ja, het is wel gewaagd, moet ik zeggen. Ja, voor ons moet je niet inhouden, zal ik het zomaar zeggen, ja. Als je er zin in hebt om even te dansen, laat het maar gebeuren op deze vrijdag 26 juni.

0: Ja, een echte klassieker kan je wel zeggen. Deze Danny Christian uit 1974 intussen al. En je hoorde hem in de Duitse versie. Ja, want er bestaat ook een Nederlandstalige versie van. Welke verkies jij, Jacqueline? De Nederlandstalige of de Duitse versie van deze Danny Christian?
1: Dag, Jos.
0: Ja. Fijn dat je eens even goeiedag komt zeggen hier in de studio.
1: En dag, lieve luisteraars.
0: Ja, zeker aan alle luisteraars. Kijk, vanwege Jacqueline ook een goeie dag gewenst op deze vrijdag 26 juni. Jacqueline, kan je er een beetje tegen die warmte? Want ja, hier in de studio is het wel...
1: In de studio is het prima, ja. Maar buiten is het zwoel.
0: Ja, buiten is niet te doen, hè, Jacqueline. Kom je straks terug met het rubriekje Wat eten we vandaag?
1: Ja, dat doe ik zeker.
0: Ja, dat doen we dan in de tweede uur.
1: Het Duitse melodieke is ook goed, hè?
0: Ja. Dat hebben we zo net gedraaid. Maar nu gaan we iets anders draaien, Jacqueline. Kijk, het komt er zo aan.
1: Oké.
0: Voor jou.
1: Ja.

0: vind het toch zo'n gezellig nummer. Er werd destijds veel gedraaid op de zeezenderradio's. Onder andere op Radio Miamigo en Radio Caroline. Met deze plaat grijs gedraaid, zeg maar. Je hoorde 5000 volt en I'm on fire. En deze keer zijn we niet vergeten. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ze heeft het niet bepaald gemakkelijk. Diep in haar hart is ze er namelijk van overtuigd dat de man van haar dromen ergens in de buurt moet rondlopen, maar ze heeft geen flauw idee waar ze hem moet zoeken. Ze heeft zich voorgenomen dat ze net zo lang bezig zal blijven tot ze hem gevonden heeft en dat ze hem kan vertellen hoeveel ze om hem geeft. Al moet ze er de halve wereld voor overreizen, haar zoektocht geeft ze niet zomaar op. Ach, je weet zelf misschien wel hoe dat gaat. Je maakt ruzie en je laat jezelf net iets te veel gaan. Tja, en dan zeg je dingen waar je later spijt van krijgt. En dat is precies wat haar overkomen is. Ze had iets verteld dat hij nog niet wist. En dat heeft hij niet goed opgevat. Daarna heeft hij zijn spullen gepakt en hij is weggegaan. En nu is er dus nog maar de vraag of hij ooit uit zichzelf terugkomt. Voor hij de deur achter zich dicht trok, heeft hij haar nog wel even snel verteld waarom hij weg is gegaan. Hij riep dingen die hij nog nooit eerder tegen haar had gezegd. Zo kwaad was hij. En sindsdien heeft ze hem niet meer gezien. Inmiddels ziet zij ook wel in dat het voornamelijk aan haarzelf heeft gelegen. Zij was per slot van rekening degene die al die tijd had gelogen. Sterker nog, hij heeft haar nooit iets aangedaan. Al die jaren was hij goud eerlijk tegen haar en behandelde hij haar bijna als een prinses. Zij is de oorzaak van deze situatie. Zij was immers degene die zich niet kon beheersen. En ondertussen ziet ze ook wel in dat het haar eigen schuld is als ze hem nooit meer terugziet. Maar voorlopig geeft ze de moed niet op en blijft ze zoeken. Ook al moet ze daar de hele wereld voor overreizen.

0: built around the world. All around the world. En we bedanken onze collega Bart van Leeuwen voor de plaat en zijn verhaal.
1: Hit Riders op vrijdag. Meer muziek.

Ik vind wat op zijn Valerie roept. Wou ik het met jullie nog eens even hebben over de keuzeplaat van de luisteraars van vorige week. Ja, want toen zat er een nummer tussen dat niet aan de beurt kwam. Kajak. En ik vond het ook zo jammer dat ik het niet kon draaien in mijn programma. Dus vandaar, ik wou jullie niet onthouden. En daarmee, we gaan dat vandaag eens laten horen. Dat nummer van Kajak, je hoort Ruthless Queen uit 1978. Kent u op deze nog? Een goede vraag eigenlijk toch wel. Ik maak graag afspraak voor deel 2 na 6 uur. Dan zijn we er weer. Tot straks.

0: Zo, bij deze zijn we onmiddellijk verzeild in het tweede deel van deze Hit Riders op vrijdag. Op deze 26e juni 2026 en waarschijnlijk ook wel de heetste zomerdag sinds de metingen. En hoe vond je het nummer van Kayak dat we op jullie loslieten nog net voor de tijd zijn van 6 uur? Je hoorde Kayak en Ruthless Queen uit 1978. En dat nummer viel er jammer genoeg uit vorige week tijdens de keuzeplaat van de luisteraars. Toen draaiden we wel Tom Jones en Johnny Logan. Ja, die ging met de pluimen lopen, zeg maar. Veronica Unlimited en What Kind of Dance Is This? Ook zo'n geweldige zeezendergit uit die goede oude tijd, zeg maar.
1: Esto es Hit Riders, transmitido por internet todos los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche con Jos van den Bos. Buenas noches.
0: En hier zijn de Tramps.

0: 1977. Een grote hit geweest voor deze The Tramps, uiteraard uit de United States of America. Where were you when the lights went out in New York City? Een goede vraag eigenlijk. Ik zou even moeten kijken waar ik toen was.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.
0: Ja, alleen de grootste hits worden hier bij ons ook vandaag weer in deze 229ste Hit Riders op vrijdag. Terug in de tijd nu met deze van Ike en...

0: de jaren 60 een inspiratiebron misschien. Wie weet voor Margriet Hermans. Deze van de Rolling Stones. En je hoorde de Honky Tonk Woman. En als ik zeg Margriet Hermans, dan is het er nu tijd voor.
1: Een Belgische productie.
0: Ja. Ons Margrietje is niet meer in ons midden. Maar de muziek die blijft voor altijd. Neem dat van ons aan. Alle mooie mannen zijn zo lelijk als ik jou zie. Dat zal waarschijnlijk niet op mij geweest zijn. Nee.

0: vrije zender in de regio Ninove en Groots Ninove, zeg maar. Bij Bart Vermeer, ja, alias Bart Vermeer is ondertussen ook al niet meer in ons midden.
1: Buenos noches y bienvenidos a Get Riders. Kom Jos van de Bus, the real one.
0: Ja, als je spreekt van goede muziek, ja, van kan dit toch niet mankeren, zeg ik. Roxette, listen to your heart.

0: geweldig nummer dit toch wel, dit van Roxette. Eind jaren 80, 1988 heel precies. Listen to your heart, ik was toen op vakantie in Griekenland en ik zie het nog altijd zo voor me. Er zat iemand in met een hoofdtelefoontje en zo'n, ik weet wel, met zo'n cassettespelertje. Die plaat altijd maar aan het afspelen en die was het maar luid op aan het meezingen. Jongen, geweldig was dat, geweldig.
1: Bonjour à tous les auditeurs. Voici l'émission Hit Riders, diffusée le vendredi de 17h à 19h avec Jos van den Bos.

0: Ja, u kent het waarschijnlijk in de versie van Gilbert Bécaud. Maar dit mag er zeker ook zijn. Danny Fabri. Ja, hij heeft er ook een eigen versie van deze Désirée. Ja, zo, het is even over 6:30. Wat zeg ik, 6:30? Jos, je bent goed abuus nu. Ja, het is 6:30, mensen. En we hebben tijd gemaakt voor de keuzeplaat van de luisteraars. Ook deze week sinds dinsdag online. 3 laureaten, 3 favorieten, zeg maar. Waaronder Andy Kim, Baby I Love You. En kijk eens even hoeveel procent van onze luisteraars daarop gestemd hebben. Eigenlijk niet zoveel, hoor. 15% maar. Oeh, dat is een beetje weinig. Maar dan, tweede in het rijtje, is een nummer van Fisher Z, The Worker. Eind jaren 70, 1979. Jongen, wat een boel mensen hebben daarop gestemd. 50%, dat is goed voor 20 stemmen, lieve luisteraars. Dus of dat gaat verbeterd worden door Technotronic met Pump Up the Jam is een groot vraagteken. Nee, het komt er niet. 35% maar en ja, toch ook sterk hoor. Dus dat wil zeggen dat Technotronic als tweede aan de beurt komt. Maar wie gaat er lopen met de pluimen? Ja, u hoort het goed. Het is Fisher Z. En daar verschiet ik eigenlijk toch wel een beetje van hoor. Want dat is een nummer die eigenlijk niet zo bij het grote publiek bekend is, dacht ik zo. Maar ik was goed verkeerd eigenlijk toen ik het lijstje aan het opstellen was. Dacht ik, ja, daar gaat geen mens iets van weten van Fisher Z. Maar kijk, zo zie je maar. Het resultaat is toch wel degelijk anders. Je hoort Fisher Z en The Worker als eerste in...
1: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

Deze week de plaat met de meeste voorkeurstemmen in de keuzeplaat van de luisteraars. Waarschijnlijk zijn ze in Vlaanderen of in Nederland gewend om te werken en dachten, ja, we moeten stemmen op de Worker Fisher Set, wie weet. Ja, ik kan het zo gek niet bedenken dat het zoveel stemmen haalde. Ik verschiet er eigenlijk een beetje van. 50% jongens. Maar ja, als je dan kijkt, die Technotronic die onlangs nog gecoverd werd door Block & Ground, die krijgt dan 35% van de stemmen. Dat is toch ook niet slecht, vind je niet, voor een groepje dat ontstond in Aalst in Oost-Vlaanderen.

0: Jo Bogaert en de Zijnen schopten het ver in, even kijken, welk jaar was het? 1989, ja weliswaar. Met deze Pump Up the Jam. Een geweldige hit geweest. Ook in Amerika stond het in de hit 100.
1: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits hoor je hier. Hit music and more.
0: En dat kunnen we misschien ook zeggen van deze groep. Want zij scoorden ook een hit of twee die in de Amerikaanse Hit 100 stond. Dan heb ik het over Soul Sister. Ja. P.P. Michiels, Jan Leijers, ken je het nog? My love is like a mountain.

0: het geeft op onze sociale media. Die heeft het waarschijnlijk gezien. Een week of twee terug waren wij ook jarig. En dat was ook exact op dezelfde datum van Paul Michiels. PP Michiels ook genoemd in de volksmond. Ja, en hij zong met Jan Leijers in Soul Sister. My love is like a mountain.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Ja, het is bijna 7:15 en hier is onze vriendelijke dame Jacqueline Segers met de rubriek Wat eten we vandaag? Hallo, welkom Jacqueline voor de tweede keer in de studio hier.
1: Ja, dag Jos.
0: Hallo, hallo, hallo. Kan je je nog altijd goed verwarmen intussen?
1: Ja, ja.
0: Ja, het lukt nog. Vertel het eens, Jacqueline. Wat eten we vandaag?
1: Ja, wel met het warme weer heb ik nu een keer garnaalkroketjes voorzien met een gemengd slaatje en rostietjes. En als dessertje heb ik toch gedacht aan een koep aardbeien voor een beetje verfrissing te hebben.
0: Ja, ja, ja. Je spreekt van verfrissing met zulke warme dagen zoals we deze week gehad hebben, Jacqueline. Dan heb je toch ook weinig zin om te koken, zeg het nu eens eerlijk.
1: Ja, maar dan heeft het al wel, heb ik zo al veel koude schoteltjes klaargemaakt.
0: Ja.
1: Pasta, koude pasta schoteltjes met kip daarin en al.
0: Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. Dus 3-4 dagen na elkaar sla, gemixte sla. Kan dat?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: En nadien komt dat uw oren een beetje uit.
0: Ja, he? Ik denk het. Ik denk het, want ik ken zo ook mensen die al 3-4 dagen aan een stuk gemengde sla en zo meer aan het eten zijn. En dan doen ze dat eens met koteletjes in het koud. Dus, maar ja, je moet er dan opkomen, zou ik zo zeggen. Bedankt, Jacqueline. En kom je volgende week terug naar het studio?
1: Ja, hopelijk is het dan een beetje minder warm, hè?
0: Ja, oké. Okay, daar gaan we voor zorgen. Misschien moeten we even de weerman aanspreken daarvoor.
1: Ja, en fijn weekend nog.

0: Maar van Madi Tuttle, Madi Wol. Madi Woldo, ja, ik weet niet waar ze het gehaald hebben hoor. Je hoorde James Cook en Gert Verhulst. Nu is ze in de andere richting. Van onder zeggen men altijd Gert Verhulst en James Cook. Maar, hoe noemen we het ook weer? Oh, Madi Woldo, ja. Oh, wat een titel, jongens, wat een titel.
1: Weer of geen weer, Jules van den Bos is er weer.
2: De beste hits.
3: De beste hits.

0: wat is dat leuk dat we dat nog eens terug horen eigenlijk. Ree Stevens en Bridget the Midget. Voorlaatste vocalen in deze 229ste Hit Riders op vrijdag. Ja, het gaat snel hoor, lieve mensen. We moeten hier weer een eind aan maken. Eigenlijk een beetje met spijt in het hart. Want ik vond het hier nu echt leuk. Leuk aan het worden. Leuk, gezellig. Ja. Ja, mag ik ook nog iets zeggen, ja? Ja. Kijk, zo. We moeten ons haasten, lieve mensen, om afscheid van jullie te nemen. We bedanken jullie om te luisteren naar deze uitzending op deze vrijdag 26 juni. De laatste van de maand juni. Volgende week zijn we in een nieuwe maand, in de maand juli. En dan brengen we de 230ste Hit Riders. Ik vind het leuk dat jullie ons zo massaal volgen via de sociale media. En ik vind het ook leuk dat er veel reacties binnenkomen van mensen die ons schrijven van waar ze aan het luisteren zijn. En op welke manier. Dus dat vinden we altijd leuk. Vandaag gaan we er eens uit met een nummer waar men normaal gezien altijd mee begint. Althans, dat deed Guy de Pré destijds toch.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
0: En dat bedoel ik op de prehistorie vijven. Ik bedank jullie voor het luisteren en ik maak graag afspraak volgende week vrijdag. De groetjes nog, tot dan, dag.

eens graag een kijkje in het repertoire van deze mensen. Clouseau dus met een van hun hits en Geef het op. Welkom vrienden in deze nieuwe start van ons programma De Muziekdoos. Fijn dat jullie wederom zo talrijk meeluisteren. Na deze van Clouseau is het de beurt. Met muzikaal plezier draaien we graag deze Tony Stipe.

Dat waren zo een keer uit het grijzere hit verleden deze Paladijns met Bouw geen luchtkastelen. En we gaan meteen nieuwere werk draaien in ons programma van de Muziekdoos. Dit is hij, Johan Heren.

de 90er jaren was het echt een rage. Waren ze razend populair, deze jongens van Get Ready. En een van hun hits uit die periode was deze Vuur. Terug naar het nieuwere werk, een nummer dat we nog wel kennen, van Cliff Riley en Luc van Meeuwen. Nu uitgebracht door Charelle. En zij brengt voor ons deze mooie. Ons geheim.

zijn grote hits van Joe Harris, Drink Rode Wijn. Nee hoor, daar kunnen wij absoluut geen plezier mee doen. Geef mij maar een ander lekker frisdrankje. We gaan nog eens nieuw werk draaien. Dit is de nieuwe zomerse single voor Touch of Joy.

zoals het eenmaal is geweest. We namen een kijkje in het repertoire van Marva. Zomerse Hits, dat is het nieuwe album van Willy Sommers. En daarop vind je natuurlijk allemaal zijn zomerhits, zoals deze. Zuur, zout, of is zoet, zout en zuur. Willy Sommers.

en mooie country songs. De deur staat altijd voor je open, Will Dura. Zomerse muziek in ons programma van Muziekdans op jouw radio. Met de Djembe Brands en zijn Zakka Wakka.

Brunetti met een van zijn leuke zomerhits, Kussen kan geen kwaad. Dit is nieuw werk voor jou in ons programma Muziekdoos.

0: Ja, het klopt allemaal wat er in de song gezongen wordt. Hè. Telke malen is er ook een lied, leuk liedje bij in de muziekdoos van Wiltura. En uiteraard, het programma loopt ook elders op jouw radiostations, van waar je ook meeluistert. Dus dagelijks te horen, hier en daar dus. En dat vinden wij uiteraard ontzettend leuk. Maken we nog eens plaats voor eentje van André Hazes? Oké, doen we.
1: Zeg maar niets meer.
0: Dat is hem. Zeg maar niets meer.

speciaal een keertje op verzoek voor ons maatje Cindy, wat is een van haar favoriete songs, gebracht oorspronkelijk van Al Martino, maar vandaag in de versie van deze Frank Gallen. Anneke Grunlo met haar Paradiso.

Anneke Grunlo maken we nog eens graag plaats in ons programma van Muziekdoos voor een prachtige recente nieuwe single. Dit is Jordi van het Niemand Mag Alleen Zijn.

De meiden van de Dolly Dots hadden in de begintachtiger jaren over de radio dus. En wat hebben we nu klaar liggen? Natuurlijk onze zingende buschauffeur. En hij brengt voor ons Ik ben gewoon een uurtje later.

De herkenbare stem in ons programma van Muziekdoos. Deze mooie stem van Wijlen, natuurlijk Freddy Breck. We gaan terug naar het nieuwere werk. En dit dan tezamen in gezelschap met René

we dat we allemaal uiteraard nog kennen van Engelbert Humperdinck. Maar vandaag in onze aflevering van Muziekdoos, gebracht door de mooie stem van Michel Mathieu. Twan Fukuma heeft ook een leuke nieuwe single en die willen we uiteraard

gaan we nog een beetje Franstalige muziek draaien hier op jouw radiostation in de muziekdoos. Ja, doen we dat samen met deze recente single van onze collega Jeremy Casale.

Zo vrienden, wij zijn aan het einde toegekomen van ons programma. Ik was er graag bij, dus de afgelopen 2 uren, dit was voor jou Muziekdoos. Wat mij betreft, laten we alvast een afspraakje maken voor een volgende keer. Reacties, die zijn natuurlijk altijd welkom. Laat ze maar komen via rudolfstevens@telenet.be. En afsluiten doen we met recent werk van Die Amingos. Nog veel plezier dus met de collega's en graag tot bij een volgende Muziekdoos.

het muziek labyrinth. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrinth.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Haalt het.

0: om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groot Haaltert.

gedeisd.

ze geven je een shotje, maar voor je het weet is het te laat. Je zegt op alles ja, je voelt je veilig en vertrouwd. Dan is het

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aalkert.
2: Uur na uur muziek.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Dit is Radio Groot Aandert.